doe maar aan zee. Ik ben hang en blind, was de in mijn lokaal. Doch, het is waar ik bestemd, het laatste maal. Ik was, ik ben hier